0: Toer meubels te koop hoor nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek. Laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Beter alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerarie Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer. Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot een lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf die die halfweg groep. Dis ook Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
2: 16 om te gaan voor 6 uur in die morgen en wanneer uit die skoolvakantie?
3: Blijkbaar nooit.

weer bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Bok Radio Bok TV, dit bring ons aan 9:00 toe, dit is Fransje van Kouk, wat ook nou die FIFA Wereldbeker competitie uit is natuurlijk, nee, België was sy span gewees, het nog gesels aan die einde van laas week.
1: Ja, maar gelukkig gaan hy nie ophou kyk, want soos hy genoem het, toe hy met ons gesels het op die lig verlede week, hy is eindelijk een groot Argentinië fan, ja. Superfan.
0: Ja.
2: Hy is om ons geld geskenk het aan die mense teen voels, ne?
0: Ja, die organisatie van mense teen voels.
2: So geen geld nou.
1: Ja. Ai, die arme mense.
0: Hulle sukkel. In elk geval, sterkte aan ons vier luisteraars wat oorblij. Dit is nou 9:00 en kom ons loer na jou nuus.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
4: Met Martin, Yolandi en

Hier is die piesangskille vir jou, Bok Radio, Bok TV met Mia. En nou wil ek vir jou twee nuwe liedjies speel, Vrydag of verlede week vrygestel. Een is van Veldblom en die ander een is van Philly. Coolbox Beloftes, iemand het vroeger vir my ook gevra, asseblief speel Coolbox Beloftes. Nou hier is hy net vir jou, van Veldblom, Splinterniet. En dan Spook van jou van Philly, net voor die nuus om 11 uur.

0: Wat van nou, dis die broers op Bok Radio, Bok TV, oom Derek sê, kyk, hier is een lawhou, nê? Nee? Maar ek vat hom, hy sê, as ons mans kon multitask, dan sou ons ook alles half gedoen het soos vrouwens. Hy maak seer, dankie oom Derek.
1: Hallo, Vincent. Die ding wat my irriteer, ek is een solar, doen solar so goed, is daar een boukie of een stuk eister of een ding in my werksbus lee, en hy rol,
0: nee.
1: Draai van een bout of een pan, of een eister tegen iets skier, en hy gelijk, dis die ding wat my irriteer. Of die sleutels maak een gelijk, maak my rasend.
0: Hoorie, ek sal my kop verloor, nee, ek sal letterlik my voertuig van die binnenkant af uit op mekaar uithaal om op die rattle of die ding af te kom, as ek nie weet waar hy vandaan kom nie. Ek het my sitplek gordel in my passasierskant, as jy hom nie heeltemaal recht terug sit nie, dan kap hy so klein bykie, hy hou net so teen die deur en hy maak het so krrr. Ek wil van my dak afraak as ek dit hoor. Ek sal stop en daai ding reg kry en ek sal verder ry. Daar is nou min dinge wat my so irriteer, soos 'n geratel in 'n voertuig. Hoor net gou hier.
2: Hallo, goeiemôre. Pieter, ek luister nou so, want jou moet so praat met die multitasking van die mans. Jy weet, my vrou sê altyd, ek kan nie multitask nie. En ek kan nie eens loop en bubblegum kou nie, ek moet stop en dan kou ek bubblegum en dan stap ek weer een bykie ver. so tong in die kies, vrolijkheid.
0: Oh, dankie, dit was so lekker. Hier is Morgan Wade, Splinternet met Loves Insane.

Vanavond gelijk mijn hart uit. Sing Fat Man Down met Boom Baby. Jij is een beter alternatief, zo met mij, Natisha. Altijd een groot voorrecht. En heerlijk achter die microfoon en zo met jou te keren als luisteraar. Dank je voor al die voice notes. Het is voor mij zo lekker om die allemaal te luisteren. Want daar begin je voice note met die boekjes is. Na 074-2009-89, dan kan jij een VIP-kaartje, twee VIP-kaartjes winnen naar die Weskaapse boekje toekenning. Dus onthou, jij kan ook jouw kaartjes gaan krijgen daar bij iTickets. Als je die link wil hee, direct, vraag sommer van mij. Ik geef het sommer van jou, ik is zo vrijgevig soos dit. Ek en jy het bykie gesels oor jou samensweringstheorie oor, sal jy 3 jaar van jou leven wegvat of oordoen, en baie van julle voel jyself soos wat ek voel, en gisterand het ek lang met iemand gesels, en hy het baie mooi in perspektief gestel. As jy gelukkig is met jouself vandag, dan is jy gelukkig en tevrede met jou verlede. En dus, that's all there is to it. As jy gelukkig is met jouself vandag, is jy gelukkig met jou verlede, en jy verstaan hoekom sekere dinge met jou moes gebeur, en sekere dinge nog gaan met jou gaan gebeur. En dit bring my na jou maandag motivering story toe, die melkmeisie en haar emmer. Een melkmeisie was op pad naar die markt toe met een vol emmer op haar kop. Sy het begin droom. Ek sal die melk verkoop, ek sal die eiers koop, kykens uitbroei, ek sal hulle verkoop, een rok koop, ek sal dorp toe gaan, bietjie gaan keier, ek sal skoene koop. Maar, terwyl sy in haar gedagtes verlore was, het sy gestruikel en die melk het uitgemors. Al haar planne het in 'n oogwink verdwyn en verander. Moraal van hierdie story, moenie jou kykens stel voordat hulle nie uitgebroei het nie. Dit is 'n sagte herinnering om met albei voete op die grond te bly. Dinge kan baie vinniger verander as wat jy besef, en al val jou planne uit mekaar uit, maak dit altyd plek vir nuwe, beter planne. Ek het so 'n slagspreuk wat op my getatoeëer is, en dit is trust your journey. So vertrou in jou pad, want dinge gebeur somtyds soos, precies soos wat het moet, en het bring jou precies waar jy moet wees in jou lewe. Zach Bryan met Oklahoma Smoke Show sê daai in 3 keer vinnig, en yes, sit nou die radio lekker hard, want is Dasha, not at this party.

0: Dinsdag Barkley Bokker Radio 18 voor 3 met Crazy. Goeiemiddag. Hoop het gaan baie goed met jou en jou maandag tot dusver is goed.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: Van maandag na dinsdag toe, morgen die 14de juli om 6 uur, net hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek sluit aan met de burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy die stadse ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek, vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek die komende dinsdag om 6 uur net hier op Bok Radio.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
3: Okay, money dat snacks lekker nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Helpt het?
4: Daar is een beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gezondheidszorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot een beter leven. Aan jou gebring deur die Staat Kaapstad.
1: Bok Radio 989 FM.

0: Natalie Cole, Miss You Like Crazy, hier op Bokradio 5 voor 3. Ek herinner jou net oor môre aan se gesprek op Bokradio om 6 uur vir die belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill-Lewis, waar hy die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede gaan bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek môre Dinsdag om 6 uur net hier op Bok Radio.
1: Die Triple Light Show verkeer, nou op Bok Radio
0: verkeer. Al verkeersnieuws wat ek het is motorvoertuig, wel die bestuurder wat beheer verloor het van die voertuig op die N2 ingaande, dis by die lughawe afdraai. Nooddienste is daar op die toneel, dit lyk my twee bane wat daar versper is, N2 ingaande by die lughawe afdraai, bestuurder wat beheer verloor het van die voertuig. Joe Black neem ons door die nuus om 3.
2: Kyk 'n bietjie binnekant,

Beskuit daar in Spugwolf, jimmel op Tafelberg, skuif af voor maandag nummer 1, skuif af van 4 na 10 toe, dan op 9, en ons Danny Smout met naam weggooi. Dian Roo, wat sy verskyning maak onder die top 10, hy is op 2 plekke van 10 hierdie week op nummer 8 met die ergste.

0: Spring Date op die nummer 1 positie. Dit is dan Dirk van de Westhuizen met Amber. Elke zaterdag met Jaco de Villiers. Jij voor jou die country top 10. Voor nieuwe treffers en ook die ambtelijke Bokradio top 20.
1: Jij zoekt iets stijlvol, iets praktisch en iets wat zin maakt voor jouw begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit. Een compacte SUV wat groot oplever op stijl, technologie en waarde. Dis perfect voor jouw dagelijkse leven. Van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit. Alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.

0: Mark Gou, CSI Miami gaan begin.
1: Kom met brille.
0: Gooi voor ons een reisje, oké. Okay. Oh nee, ik moet spelen in die game.
1: Nee.
0: Ek moet weer vooral waarskie voordat ons een reisje, oké, okay die oomlik gaan, hè. Ons moest nou net gaan klam, oké, okay, nou voor ernstig. Dit is nou een ernstige game. Ons tweeliekies.
1: Ja.
0: Wat in jou mening, Monique, en die mening van een van ons luisteraars, is die beste jaar in een liek?
1: So, een van die beste jaars vir my van alle tye, is Four Non Blondes. So, what's up?

0: Ja, ik weet niet eens geweten, maar ik heb nooit meer dat gehoord. Well done.
1: Diane, ik moet weer vragen, hoe voel jij om weer maandag met de vloer te beginnen, als je komt van 2 weken in een ruimvloer?
0: Dat was oké. Die lekker ding van die speling wat ons doen is, om verloor je is nog steeds een lekker song wat we speel. So dat is all good. Geluk met die wen. Maar, daar is nog 4 dagen om die boorkies te proberen verhang. Mm-hmm. En met jou hulp kan ze het 4 strijd winnen, maar ook voor die oude keer aan die kant van die boor.
1: I wishful thinking, hè?
0: Ja, ons kyk na morgen. Wat gaan morgen wees? Ook gaan ons gaan met die songs met die beste.
1: Dit is een lekkie in, dus ek weer gesê, ek het klaar my liekie.
0: Of dalk met ons weer, want ons soveel opties, liekies weer met die beste baby.
1: Daar was baie babies.
0: Daar was baie babies. Dalk het jy een voorstel. Iets in Afrikaans.
1: Oeh.
0: Wel, baby is ook van die
1: was in Afrikaans. Baby is tamelijk algemeen in die Afrikaanse muziek.
0: Oké, ek het vir jou, iemand het het een voorstel gegeven nog een ja. Ek kan nie onthou wat dit is nie, so ons gaan nou moet saam luister.
1: Okay.
0: En dan sou ons morgen gaan met baby, is hier die dalk een optie, die liekie daarna.
1: Okay.
0: Maar ek denk ek kan dit gebruik nie, want het is nie raarig vergeten nie, maar het is een kruidsong en ek wil het speel. So bly ingeskakeld daarvoor in ons volgende.
2: Hierdie verkeers bulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
1: Verkeer. Net so vinnige kykie na jou paai, ek het niks niets van my kant af vir jou nie, net een herinnering van daar die ongeluk op die R44, dit is richting Somerset West, dit is net na Technopark, daar is meer as 1 voertuig daar betrokke, so jy kan vertragings verwag. Dan ook een motorfietsongeluk by Oranje en Pekemstraat in die middestad, Noordienste was daar bezig op die toneel. Dan vroeger was daar ongeluk by Marine Drive, dit is die brug na die N1 uitgaande toe, daar was tamelijk een groot ongeluk, so as jy in die omgeving is, as jy my daar kan laat weet of daar die ongeluk reeds opgeklaar is of nie, sal ek het baie waardeer. Verder, as jy nog iets kom op die paai, want daar jy is my oor en my oor op die pad, so laat weet vir my is 074-2000-989.
0: Kracht, betrouwbaarheid, daar de waarde is van voor Foutan gebouw is van herbieste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie. Foutan lever die sterkte, duurzaamheid en harde werk wat Zuid-Afrikaanse bezighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel van gereeks betrouwbare werkpaarde wat reg is om som die bezigheid te groei. Foutan Parel gebouw vir werk, wat saak maak.
2: Uitklok, verkeer.
3: Ready to go?
4: No, can't.
3: Your mother raised you. She can look after him for one day.
4: But he's just a baby.
3: He's 7.
4: Just a baby.
3: I've packed his favorite toy and blanket.
4: Okay, just grab his heels food.
3: Always.
5: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
6: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Jou dagelikse dosis lekker.

muziek van Dean Jordan, jou awesome. Dit is Pokeron in ieder geval van die GFM. Lang om som dit kan wees. En kan vir sê, die junior bokke is ons bezig om die volkslied te sing. Hulle halfeindstrijdwedstrijd in Engeland skop in die volgende paar minuut af.

Zoe met Insecure Meisies, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die uitklok span. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

Born in the USA, Bruce Springsteen, Bok Radio, Bok TV, en lekker, lekker goeienaand. Nou ja, toe, born in the USA, maar ons is gebore in Suid-Afrika, een lekker land, een mooi, mooi land. Gepraat van een mooi land, hoe was jou naweek? Lekker gebraai, ek was by Kraaifontein en Goodwoodse wedstrijd, rugby wedstrijd, om bietjie kommentaarwerk te doen. Kraaifontein, wat een baie, baie goeie wedstrijd gespeel het, en natuurlijk ook gewen, en ek het sommer daar geblei, en Suid-Afrika teen Skotland gekyk. Wat een wedstrijd, Suid-Afrika teen Skotland, 14 elk, halftijd. Ek is seker ons allemaal het een bietjie kop gekrap daar, maar ook geweet, hulle kom terug. Die manne stel nooit te leer nie. Ja, en in Engeland, deur na die semifinaal teen Argentinië. Ja, ek dink nou staan hulle groot, een groot kans, maar ook voor een groot berg, Argentinië, Lionel Messi. Wat weet my geris, wie denk jy speel die finaal? Die finaal natuurlijk, FIFA Wereldbeker, is hierdie, van hierdie sondag plaas. Wie gaan die finaal speel? Wat weet my, 074-2009-89, op een sokker nood vir nood ook hartseer in Nies, vir Suid-Afrika met die heengaan van Bafana Bafana ster Jaden Adams, en ons harte gaan uit na sy vriende, en natuurlijk ook een familie. Vanavond speel ons baie speelekies, ek het kaartjies om weg te gee, net vir jou Noah Milan en Brandon Miles, tree hier die woensdag by Heroes restaurant op, so ons gaan lekker speelekie speel en baie kaartjies weggee. Bietjie later nie, baie nie, maar so 10, 9, 10. Bietjie later is dit ook die speelekie, ken jy Suid-Afrika? Gepraat van born in the USA, Bruce Springsteen, geboren in Suid-Afrika, ons speel die speelekie 15 minute oor 7. Baie lekker muziek wat kom net vir jou, Nicholas Lowe, Billy Joel is ook hier gelaai, maar vir eers lekker goeie naand en welkom by die aanskof.

0: Rich Love, One Republic, net hier op Bok Radio, Bok TV.
1: Enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Om kantoor meubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Skakel hier die dinsdag 14 juli om 6 uur in, hier op Bok Radio vir 'n belangrike gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy die stad se ambisieuse pipeline van 12,000 bekostigbare behuisingseenhede bespreek. Vind uit hoe die verwydering van nasionale struikelblokke die lewering van behuising kan versnel en meer geleenthede vir inwoners van Kaapstad kan skep. Wees deel van die gesprek hier die dinsdag om 6 uur hier op Bok Radio.
3: Ons speel die treffers, die lekker verkeer.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is na 8 uur in die nuus vanavond. Kaapse Vlakte Veiligheidsforum veroordeel massa skietvoorval in Wesbank en Taal sê Suid-Afrika het wete om invoer van dwangarbeidprodukte te voorkom.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienavond, ek is Brent.

24/7, dit is Heinz Winkler, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. En dit is die tweede uur. En daar, die junior bokkies is lekker voor 50 punte, Engeland 25. Ja nee, tweede uur, ons speel, ken jy Suid-Afrika speeliekie, dit is op pad 15 minute oor 8. Wat wen jy vanavond? Niks anders, lekker kaartjies vir Noah Milan en Brendan Miles hierdie komende woensdag hier by Heroes Restaurant, een lekker vertoning net vir jou. Een bykie later kyk ons die stories op sociale platforms. Lekker muziek wat kom net vir jou, hier is Roo met Wat Wag Jy, een lekker goeie naand.

Zijn oel gesleed, zijn lippen tijd, zijn schoenen altijd pisangeel. En elke vrijdag was dit de boerenbal, met toast om te tromp in zijn beste bende pijl.